0: me kiosk bijna niet dat er wat passie mee was.
1: Zorg hem eerst en lima. Het is wat ik laten we kiet. Lima kiosk bijna. Onno kut afvindig pingas u niet. U staat ik kut. Sisa me tonga niet. Amma zak toch. Bisie sen kisi me kiosk zak toch. Apo kanga te du bisie het kootje moet akili nakta hier. Zoet kachtig hem.
2: Ayo kubisie sa zin na zoet tips.